Hey daar, dit is Michel van Serenova en je luistert naar Progcore Radio. Het enige echte radiostation voor prog, rock en indie in Montreal.

Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Sierra Niva. En je luistert naar Progcore Radio, het enige progcore en indie station van Montreal.